Reggae tānua ki te kotahi o ngā haora a te ata koera, Kohimbra Sativa, tana waiata Wisdom. Brother Bob, tēnei, hui te Cap Fit.

Reggae ia praere iwa karaka, tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Tautoko tonu mai te kaupapa, kia mau kia u tonu mai.